0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks, wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Liever dan hij. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: recept.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door een ongeluk loopt het helemaal vast op de A12 richting Den Haag. Er is een vrachtwagen bij betrokken. Tussen de Meern en Woerden staat het vast over 7 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoeterwoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, onbestendig met af en toe een beetje zon, vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten en ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Eén file op dit moment. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen de Meer en Woerden heb je een half uur vertraging over 7 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
3: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
4: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
2: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meern en Woerden 25 minuten vertraging. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: praten.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoeterwoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Onbestendig met af en toe een beetje zon, vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten en ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat de enige file in de regio. Tussen de Meern en Woerden doe je 25 minuten langer over. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag heb je nog steeds vertraging tussen de Meern en Woerden. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. De oponthoud is 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Nou zit je klaar voor wat ik jou ga zeggen. Ik loop er al zo'n lange tijd mee rond en weet niet hoe lang ik dit nog ga.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoeterwoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Onbestendig met af en toe een beetje zon. Vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten. En ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is een nieuwe aflevering van De Coffee Show. Welkom Rudo hier met de vrijdageditie. En Sineke straks, eerst Busy samen met Yves Berendsen.
4: Yeah. Je zingt ze mee!
6: Je zingt ze mee!
4: Nu.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Hey, Fienke, en ik doe wat ik wil. I'm busy met Yves Berendsen en we zijn er. Nou, we zijn er zeker met de vrijdageditie van De Koffieshow. Goedemorgen, Unity NL zit aan. Ik ben Rudo en ook vandaag weer bij je tot 11 uur met de lekkerste muziek van eigen bodem. En die muziek is onder andere van Wesley Boes. Vergeet mijn naam hoor je zo meteen. Stefan Horn komt eraan nog met spijt. En zo meteen gaan we nog eventjes naar de 50ste editie van de Leidse Zwemvierdaagse. Gisteren was er Badmutsendag. En de laatste dag van die Vierdaagse. Jeroen Weijermars blikt daar eventjes op terug. Hoor je zo meteen hier in de uitzending. En verder zo meteen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Mark Wonink. Kortom, je zit goed bij De Koffieshow. Met als eerste nu Laten We Dansen vanavond. Wesley Ponsen.
3: Rio!

0: Stef Hoorn en Spijt en Wesley Boes, vergeet mijn naam. Jordet hier in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Zometeen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Verder hoor je Andy van der Leek en John Zoet. Nieuwe muziek Moe van de Malibu. Zometeen na een reportage van het Centraal Plus Nieuws. We waren gisteren tijdens de zwemvierdaagse op de laatste dag aanwezig. En we spraken daar met organisatie Jeroen Weijermars.
1: Nou ja, dit is de vierde dag van de Leidse zwemvierdaagse. De 50ste editie, jubileum editie. En traditioneel hebben wij op donderdag bij de Leidse Zwemvierdaagse de badmutsendag. Maar dat is iets ruimer, nemen we dat begrip, dan badmutsen. Je mag met elk hoofddeksel wat blijft drijven, als jij eronder blijft zitten, dan mag je te water. Dus dat is een legendarische dag aan het worden.
2: Wat voor hoofddeksels heb je al voorbij zien komen?
1: Nou, ik heb een paar flamingo's voorbij zien komen. Ik heb mensen met zelf gecreëerde dingen voorbij zien komen. Met ballonnen voorbij zien komen waarop 50 staat. Naar aanleiding van de 50ste editie. Ik heb mensen met Panama hoeden voorbij zien komen. Ik heb mensen met cowboy hoeden voorbij. Eigenlijk wel alles wat je op je hoofd kan zetten. Dat is een meneer of een jongen met een vergiet zag ik ook voorbij komen net.
2: Hoeveel deelnemers heb je?
1: We zijn nu weer een nieuw record sinds wij het als Stichting Sport in Beeld organiseren. Dus we hebben 700 deelnemers, 700 zwemmers.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Laura Heijgen en Als ik jou niet krijg en ook Senna en Sven Verstegen en Vuurwerk. Goedemorgen, vrijdagochtend. Je radio staat aan op Unity NL. De laatste loodjes van de werkweek en de laatste loodjes van de zomervakantie. Geniet er nog even van, hè, als je nog zomervakantie hebt. Maandag moet je waarschijnlijk gewoon weer aan de slag. De scholen beginnen dan ook weer. En straks Robert Pater en Waarom zoek je het geluk? En ook Chris Cross Amsterdam met Ze komt uit Amsterdam, zometeen na het nieuws.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoeterwoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Onbestendig met af en toe een beetje zon, vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten en ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Robert Pater en waarom zoek je het geluk in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Het is vandaag 28 augustus. Bottas is jarig, die Finse autocoureur, 37 geworden. De voetballer Thiago Motta uit Italië, jarig 44. En Liam Rimes van How Do I Lift, die hit, 44 geworden. Beertje van Beers, ken je misschien nog wel eens presentatrice vroeger van televisie, 54. En het is ook de verjaardag van Jack Black. Dat is een acteur en die ken je nog van The School of Rock. En misschien ook wel als zanger, hij is 57 geworden. Van Lord of the Rings, Billy Boyd, jarig, de acteur en zanger, 58 geworden. Jalou Maat, Nederlandse actrice, 61. En Shania Twain van That Don't Impress Me Much, ook jarig, 61. En verder heb ik nog op mijn lijstje staan Rob van den Meeberg. Hij is een Nederlandse acteur, cabaretier en zanger. Viert vandaag zijn 82ste verjaardag.

Frank Smekers en Lekker Met Je Dansen in de koffieshow van Unity NL. We kijken nog even naar het weer. Het is onbestendig. Met af en toe nog wel een klein beetje zon. Maar vooral in de ochtend zien we die zonnige periode. In de middag dan zijn er weer een aantal buien. Er kan ook onweer bij zitten. En plensbuien. Dat je echt kletsnat wordt, zeg maar. Die buien die komen trouwens vanaf zee. En de wind die is matig. Aan de kust vrij krachtig. En het wordt 22 graden. Ja, het is niet echt best weer in het weekend. En ook de eerste dagen van de nieuwe week verandert er niet heel veel. Soms een zonnetje, maar bij tijden ook regen of een onweersbui. Er staat ook nog een stevige zuidwestenwind. En de temperatuur ligt komend weekend rond de 20 graden. Nou, lekker hoor. Met het jubileum van RCL. De jaarmarkt in Zoeterwoude dit weekend. Maandenlang mooi weer geweest. Gaan we dit weer krijgen? Maar goed, je krijgt het cadeau, hè? Alexi.

keihard is Emma Heesters. Want als de hartebreker toe wil slaan, zorgt zij dat ze net een stapje eerder is. Door de hartebreker hier bij Unity NL aan het einde van de koffieshow voor deze werkweek. Morgen en overmorgen weer een koffieshow. Dan tussen 10 en 12 met Emiel Scholtes. En vanmiddag luiden jij en ik het weekend in. Natuurlijk met de Unity NL Vrijmibo. Ik hoop dat je erbij bent. Ik verlaat je vandaag in ieder geval met John en Kees, de Bevers. Dit is We zijn er bijna. Goed weekend.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, it's a man. Hier hoor je Nederland.
4: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. 1 persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 7:15 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. 1 persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 7:15 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn drie Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de VIII. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. 1 persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 7:15 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarktleiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: Het rijdt eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En bij Gouda vielen op de N207 richting Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N454 heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. 1 persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 7:15 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog niet veel files gemeld in de regio West. Wel 5 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Ook nog 5 tot 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zeggen bronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West rijdt het onder andere langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade heb je 10 tot 15 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Overschie heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor twee zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. 125 kilometer file in totaal. Zo is het druk op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A13 Den Haag-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport. 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. Hier heb je 5 minuten vertraging. En tot slot nog de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Ook hier bij knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in de regio West, 150 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 15 minuten vertraging tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein, 21 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En ook op de A20 is het druk. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op verschillende plekken vertraging op. Er staat nu 145 kilometer in totaal. Het is druk onderweg, deels de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, maar ook door lokale regenbuien. En dat merkt het verkeer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein loopt de vertragingstijd op tot 20 minuten. Ook op de A16 richting Breda ondervindt het verkeer last van files. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein weer en Moordrecht, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook. Daarom is die dicht en doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in regio West. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar rijd je de file in tussen Den Horen en knooppunt Hoogvliet. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Je hebt 20 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Want daar heb je een kwartier op onthoud tussen Gouda West en Zoetermeer. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 20 minuten extra. En tot slot nog een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook van de A20 richting Hoek van Holland. Betekent dat tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Een nieuwe aflevering van de Unity NL Vrij Mibo. Oftewel, we gaan het weekend inluiden. En dat doen we met snollebollekes. Dit is Feestmuts. Yeah.
1: Zing ze mee!
5: Ja, zing ze mee!
1: Nu

met het feestteam. Holy fuck, you look like a duck. En je hoorde ook nog de snollebollekes en feestmuts. Welkom, het is vrijdagmiddag, even naar 5. En dat betekent de lekkerste Unity NL meezingers en de party hits. Het is de start van je weekend. Ja, het laatste weekend van de zomervakantie. En dat luiden we dus in met hele lekkere party hits. Onder andere zometeen met de troubadour van Marco Kanters. Ook Marco Kraats komt eraan toen ik jou zag. En Toeter Jan van Danny Kanters. Maar nu eerst de dames die volgend weekend ook bij Unity NL on tour zijn. Ik heb het over de Alpenzusjes. Volgende week zondag dan staan ze bij Unity NL on tour in de Houtkamp in Leiden Dorp tijdens de vriendenfeesten. Je hoort hey hey kaboutertjes. Rio!

Marco Kantert en de troubadour en Danny Kantert hoorde je ook nog met Toeter Jan. Allemaal hier bij Unity NL. Welkom, het is vrijdagmiddag. Je weekend is begonnen. Jij zorgt voor bier en de bitterballen. Wij zorgen voor de lekkerste meezingers en de partyhits. Wesley Blonkers bijvoorbeeld, Amalia zometeen. Maar eerst Marco Kraats, dit is Toen ik jou zag.

0: Zware jongens en het bier en Amalia van Wesley Bronkhorst bij Unity NL. Welkom zometeen na het nieuws. Meer meezingers en meer feestjes. Zometeen hoor je Frankie B. in het Cool Down Café. Duurt te lang. En feestgevaar komt eraan met Peppas.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
3: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Blijft behoorlijk druk in de regio West. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar heb je 25 minuten vertraging tussen Roelevarensveen en Rijswijk. Ook op de A12 worden files gemeld. Arnhem richting Den Haag. Daar sta je in de file tussen Bunnik en Woerden. Een half uur vertraging. Er is daar ook een ongeluk gebeurd. Althans op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer. Betekent dat 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Naar verwachting nog tot 6 uur vanavond. Ook op de A16 richting Breda sta je in de file tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 15 minuten vertraging. En ook file rijden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is je vertragingstijd 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is de vrij...

Feestgevaar en Pappas en Frankie B in het Ghoul Town Café. En het duurt te lang en daarmee is alweer 5:30 geweest. Misschien wel onderweg naar huis of misschien ben je nog gewoon lekker aan het werk. Nou, wij zorgen voor de lekkerste partyhits aan het begin van je weekend. Met DJ Carlo en Randy Schoonderwald. Een vrolijk liedje hoor je naar de Double DJ's.

DJ Carlo en Randy Schoonerbald. En een vrolijk liedje hoorde je hier bij Unity NL. We kijken nog even naar het weer van het weekend. Dit weekend en ook de eerste dagen van volgende week verandert er eigenlijk niet heel veel. Heel wisselvallig. Af en toe zonnetje, maar ook regen of onweersbuien. En eerst nog een stevige wind vanuit het zuidwesten. Temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt dit weekend en begin volgende week rond de 20 graden.

Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

0: en The Game Bubbling. En ook nog Stef Eckel en René Kars. En liever te dik in de kist. En tot zover de show van vandaag. Ik ben er maandag weer met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. En volgende week vrijdag natuurlijk weer om 5 uur. Om het weekend in te luiden samen met jou. En dat doen we natuurlijk met de Vrijmimbo. Met de allerlekkerste partyhits van eigen bodem. Ik wens je voor nu een heel fijn weekend. Vanavond hier vanaf 9 uur de Unity NL Party Night. En zometeen na 6 uur non-stop de lekkerste hits van eigen bodem.
1: Hey, kom er maar bij. Er is hier nog wel een plekje vrij. We hebben zo lang gewacht. Ja, op dit feest. Want...

0: Dit is de Vrij Mibo.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden

0: staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen. Er staat nog 65 kilometer file in de regio. Dat is te merken op de A4 richting Den Haag. Vanuit Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en Knopend Hoefvliet 15 minuten in de file. Op de A12 richting Den Haag is het file rijden tussen Houten Oost en Harmelen. 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopend Terbrechtseplein in de file. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Je hebt een kwartier vertraging tussen Knopend Ommedijk en Knopend Hoefvliet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files van betekenis in de regio West. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tref je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Doet er 20 minuten langer over. Op de A12 Utrecht-Den Haag is dat het geval tussen Houten en Harmelen. Er was namelijk eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 15 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag, en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander.

0: Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven. Zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten. Zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet

0: Nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Hakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
2: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Ieder weekend.

beste feest- en afterski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: staan en verdriet niet bestaan.
1: Dit is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest.

0: 9 uur op Unity NL.
1: Voor degene in de schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat die alleen was. Moet nu weten, we zijn

0: Hey, so, jij hebt een flinke bos kabouter in je tuin staan.
1: Dit is de UNITNL Party Night.
2: Dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: zeker weten.
1: Het was wel spannend.
2: Maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl.

apres-ski nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.